0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

Gedaan, dan het is waar, zij momenten maal, met ons dat een jong. Zet even weer, ja, in het meeslees, doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Dat is het er niet meer te hapen, dat is maar, ja, maar toch.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die draait aan de kressen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.